0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Weekendman. Weekendman. Leken mijn mama.
1: Je blijft onder leek je moest als de markt naar binnen. En ze moest met haar een stukje het hinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.